0: factionem cartelu et officiorem machina. Patientia nostra ab uditur. Ab uditur. Ab uditur.
1: Nee, we spreken gewoon Nederlands in deze kamer.